0: wielerhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
2: Oh, wat een mooie tijd. Dat zoiets nog kan bestaan.
0: En deze.
3: De

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit. En dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Er valt op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen kloten naam, maar goed.
0: Altijd piraat hit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag.

0: is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de

0: ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
2: Altijd piraten.

0: Vrije Radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten hits. Niet normaal goed.

0: De komende uren wordt het vanuit het westen iets droger en verschuift het regengebied langzaam naar het oosten. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind kan er ook af en toe een bui vallen. Maar verder is het overwegend droog en laat ook de zon zich iets vaker zien. Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt dan langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon. Het maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: in de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.
1: Op de achtergrond de akkoorden van ons orkest, het cafeetje. Dank u.

Doe is ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik kijk nooit in buik. Boven mijn deur geef luk. Er staat er nog zo'n rotjong in die pensen in de wacht.

straten met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jette hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

praathits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 1024. Weerbericht.
1: Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt dan langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon. Het maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten-hits.

0: Hey.
1: Ik wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen een ander meisje, tegen geen enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Ah.

0: Wat heb jij allemaal gemist op Radio 1224?
1: Helemaal niets.
2: Hallo, ik ben Jacques Herp. En ook ik luister naar Radio 1224.

0: Manuela. Manuela.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: Deze.
1: Ik war een tramp in Colorado. Am Yellow River zoekte ik gold.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland.

0: een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: en deze.
1: Die rozen der Liebe bloeien überall.
0: Maar ook deze.
2: Als je het geeft en daarvoor kiest, vertrouwen.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd piratenhits.

en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: In het noorden kans op een bui, verder droog met zonnige perioden. De maximumtemperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 21 graden in Zuid-Nederland. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. Gedurende de nacht gaat het in het zuidwesten regenen en dat gaat gepaard met een toename in wind aan zee tot vrij krachtig. In de rest van het land staat weinig wind. De temperatuur daalt in het noordoosten naar 12 graden. In het zuidwesten is het met 16 tot 19 graden een stuk warmer vannacht. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon en maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: of24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet

onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Schuur. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

door. Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: In het noorden kans op een bui, verder droog met zonnige periode. De maximumtemperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 21 graden in Zuid-Nederland. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. Gedurende de nacht gaat het in het zuidwesten regenen en dat gaat gepaard met een toename in wind aan zee tot vrij krachtig. In de rest van het land staat weinig wind. De temperatuur daalt in het noordoosten naar 12 graden. In het zuidwesten is het met 16 tot 19 graden een stuk warmer vannacht. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon en maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag.

de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: 1024 weerbericht.
1: Er is een mix van wolken en opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het waait bijna niet. In het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer staat er een matige noordwestenwind. De nacht begint droog, maar na een paar uur valt er in het westen regen. De temperatuur varieert van 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en er staat bijna geen wind. De ochtend begint bewolkt met op veel plaatsen regen. Ook 's middags is het bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een matige, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige westelijke wind. Morgenavond kan er her en der een bui vallen. Na morgen houden we bewolkt weer met regelmatig regen en vanaf donderdag kunnen dat ook onweersbuien zijn. De zon laat zich maar af en toe zien. Pas op zondag wordt het droger en zonniger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw nummer 1.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

Ja, luisteraars, goedenavond. Ja, het is iets eerder dan normaal. Het is momenteel 10 minuten over half 8. Ja, het is een maandag. Ja, maandag. Een regenachtige maandag. Tenminste, wat betreft in het oosten, hè. Maar goed, ik denk dat heel veel mensen er blij mee zijn. Maar goed, misschien ook wel bij DJ Bert vanavond op de maandagavond. En natuurlijk is het weer een gezellige muziekavond, hè. Voor jong en oud, van alles wat. Ja, van modern tot klassikaal. Tot instrumentaal. Nederlandstalig, Engels, Duits. Noem het maar op, allemaal hier bij 12-2-4. Ja, we gaan zo meteen van start met een gejat nummertje. Ja, alhoewel, ik heb ze gedownload. Ik zag eens van de week voorbij komen van de Zwarte Tulp. Nou, ik begin zo meteen met Nina, Goodbye, My Love. Nou, dat betekent niet dat u direct op moet hangen en weg moet gaan. Nee, natuurlijk niet. U moet er lekker bij blijven. Bezoekjes kunt u allemaal indienen via 06 28 13 24 en dan de 21. En mocht u dat een gedoe vinden, dan gaat u via de website, via onze bezoekserver, dan komt het allemaal terecht hier. Dus mensen, goedenavond. DJ Bert, locatie Hengelo, studio Hengelo, zometeen natuurlijk voor u. En allemaal bij 12-2-4.

Ja, zoals ik al zeg, het was vandaag een druilige dag, een regenachtige dag. Ik denk net wat ik al net zei, dat heel veel mensen er heel erg blij mee waren. Maar natuurlijk zijn er ook weer tegenstanders die zeggen, bah, geef mij de zon maar weer. Maar ja, een beetje geluk hebben, komt hij misschien morgen weer of anders woensdag weer natuurlijk. Maar dan worden de temperaturen al iets hoger en beter weer. Dus mensen, maar anders zou ik zeggen, blijf gezellig luisteren bij 12-2-4.

mooi nummertje van Nina. Ik ken het nog niet, maar ik heb hem even lekker binnen geslurpt. En ik moet zeggen, een gezellig album, zoals ze zelf ook zegt. Uit 1994, zeg ik wel, hè. Maar goed, wat ook al een tijdje meedraait, dat zijn het IJsselduo. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel, hè. En dan ga ik even een lekker oudje verdraaien, hè. En ja, u weet wel welke dat is misschien. Dat is Drommelse Jongen. Komt-ie.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.

Ja, maar dat is Anthony. Als een meisje moeder wordt. Ja, dat willen de meeste meisjes wel, hè. Die willen wel moeder worden, hè. Maar goed. Ga lekker verder. Ja, mooi zo. Heel mooi, mooi, mooi, mooi. Noordbar. De Noorderbar trio komt eraan. Hey, hoe heter, hoe beter.

Ja, dat was nieuw voor, was dat met Heimweer voor naar Rio. Ja, ja, mooi nummertje, hè. Mooi nummertje, ja, lekker nummertje. Ja, wat we ook nog even gaan draaien is een mooi plaatje van Henkie Wijngaard. Henkie Wijngaard is geopereerd, mensen. Ik weet niet dat u het al wist, maar hij is geopereerd aan de rikketik. En het is allemaal goed gegaan, hoorde ik. Ja, ik heb nog even met hem gebeld toen straks. En Henkie en ik, we kennen elkaar eigenlijk wel heel goed. Maar het gaat allemaal de goede kant op. En hij wil iedereen bedanken voor de reacties natuurlijk. En we gaan ook een mooi plaatje van hem draaien. Heb ik beloofd. Henkie Wijngaard. Met zijn gitaar en zijn liedjes is de titel. Komt-ie.

Ja, dat was een nummer van, even kijken, Mien Oostvogel. Arrivederci, bye, auf Wiedersehen. Ja, ja. Maar dat zeggen we niet tegen de voortak, hè. Die heb ik namelijk nu klaarstaan. Ik leg mijn hart in jouw hart van de voortak. Komt-ie.

Ja, dat was een mooi nummer van de Voortak. Nou ja, maar goed, ik heb een verzoekje binnengekregen. En dat verzoekje, dat dien ik strakjes nog wel even in. Hè. We zitten nu in even in een ander tempo, een ander soort muziek, Ronald. Dus jouw verzoekje komt er zometeen heus wel aan. Hè. Dus we gaan nog even een paar nummertjes doordraaien. En dan gaan we even over een ander tempootje. En dan komt jouw verzoekje zeker aan de beurt. Hè. Dus wilt u dat ook? 0628, even kijken, 1324 21. Of via de verzoekserver. En wij gaan lekker verder met Peter en Tina. Rainford, Ohio Express.

Ja, dat was even kijken. Ik moest even verschakelen, want ik deed even wat anders. Lucas. Ja, Lucas Hulshoff. Met rode lippen, ja ja. Nou goed, ook allereerst even een paar mensen aankondigen die ook mee zitten te luisteren. Allereerst Peter. Peter, een hele goede avond, kerel. En natuurlijk ook fijn dat jij op de maandagavond af bent gestemd hier op 1224. Daarna kreeg ik net een berichtje van, even kijken, Stef. Stef zegt, ik ben ook voor de partij, Bert. Een prettige avond, een gezellige avond. Maak er wat leuks van. Nou, komt helemaal goed, hè? Nou, en ik kreeg net een appje van Eddie. Eddie, die is weer terug. Hij zegt, god, DJ, ik luister ook mee. Ik ben net terug van Wijk aan Zee. En ik wil graag een plaatje horen van vader Abraham. Net zo blij als een kind. Net zo blij als een kind. Nou, die ga ik, sorry, mijn excuses. Die ga ik er zometeen even bij zoeken, hè? Maar ja, allereerst moeten we natuurlijk nog even het verzoekje van Ronald Huisman draaien. Ik zal even kijken hoe en wat. Een momentje, mijn mandje. Ja, hij vraagt de plaat aan, ja, ja. En dat doet hij natuurlijk voor Radio 1224. Erik van Raamsdonk, Emiel van der Wallen. Ja, die mensen die zitten allemaal bij elkaar daar in... hoe heet dat ook alweer dat gat, Ronald? In Montfort is het. Een grapje natuurlijk, hè. Maar het plaatje komt er natuurlijk aan, hè. Ik zal hem zo meteen opstarten. En dan luister maar gezellig mee op Radio 1224.

Ja, mooi hè. Ja, nou ben ik al de hele tijd op het zoek naar het verzoekje voor Eddie. Maar ik kan die titel niet vinden. Ik ken heel veel muziek van Vader Abraham, maar ik ga nog even verder kijken, Eddie. En ik hoop dat ik hem kan vinden, hè. En anders draai ik een ander mooi nummertje voor jou. Maar op dit moment, ja, dat is een beetje lastig. Ik heb heel veel van Vader Abraham, maar die jij vraagt, die kan ik echt niet vinden. Maar daarom gaan we eerst even een plaatje draaien van Justin de Wind. Cheerio. En daarna zoek ik even verder en dan komen we wel weer in de eten, hè.

Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Eddie heeft gereageerd. We zijn eruit. Ja, ja, we moesten zoeken, zoeken, zoeken. Maar we hebben hem gevonden. Alhoewel, hij is niet van vader Abraham. Nee, nee, hij schreef me terug. Hij zei, dat zijn niet de vader Abraham. Hij zei, dat moet zijn de makkers. Ja, die hebben het natuurlijk wel. Hè. Dus Peter, we hebben hem. En ja, Peter Holland, nog bedankt voor het zoeken. Maar goed, dat is weer even wat anders. Maar het plaatje hebben we gevonden. Dus we gaan hem zometeen lekker voor je draaien, Eddie. Hè. Dus ja, ik hoop dat je lekker genoten hebt daar in Wijk aan Zee. Ik moet zeggen, nou, met het mooie weer is er niks mis mee. Hè. Mooi aan de zee. Maar goed, ieder zijn ding. Ja. Iedereen zijn eigen wens. Van wat wil ik? Lekker zon, zee en strand. En een ander zoekt er anders op. Hè. Ja, zeker, Peter. Het is opgelost, ja. En we gaan hem zo meteen ook draaien. Hè. Daarna draai ik nog een plaatje van Marren. Ik weet niet of jullie het kennen, het is een Duits nummertje. Mein Schatz, dein Platz ist neben mir. Ja, dan heb ik natuurlijk ook nog een mooie van het Rad Ensemble. Nou, ja, zo schiet het al lekker weer op. Hè. Het is momenteel even kijken, 9:15. Ja, we zijn alweer een uurtje aan de gang. Ja, je zult zeggen een uurtje, ja. Want Dietje Bed was wat eerder vandaag. Het was 8:15. Ja, zijn we ingeschakeld. Maar goed, ik moet zeggen, dit is vrij rustig op de band. En uiteraard gaan natuurlijk de plaatjes naar iedereen. En ook niemand uitgezonderd. Mocht u het niet leuk vinden, laat het even weten. En vraag rustig een plaat aan. Ander muziekje, tempootje misschien. En maak het niet te gek, hè.

Ja, hij kreeg al een duimpje van Eddie. Eddie zegt, het was helemaal in orde. Ja, ik ben ook wel blij natuurlijk dat ik hem gevonden heb. Met behulp van een aantal DJ's en natuurlijk Eddie zelf. Hè. Ja, oké, naar Ton. Ja, hij naar Ton, die was ook aan het luisteren. Die denkt ook van, hé, wat gebeurt er allemaal? Nou, hé, naar Ton, ook een hele goede avond daar in Kesteren, hè. Ja, we gaan zeker nog een mooi plaatje voor je draaien straks heen. Hè. Ik weet welke song jij een beetje van houdt. Nou, ik heb er wel eentje gevonden. Ik ga hem straks ook speciaal voor jou draaien natuurlijk, hè. Ja, het is allemaal fijn dat u luistert natuurlijk hier op 12.24 op de maandagavond natuurlijk. Dit is Studio Hengeloze Wind. Ja, en dan zeggen ze altijd wie er aan de knopjes. Ja, dat is DJ Bert, hè. Ah, je mag ook zeggen gewoon Bert, hè. Je hoeft niet echt te zeggen van DJ. Maar dat is zo'n grote naam, weet je. Maar goed, we gaan lekker verder. Ik heb een mooie plaat klaarstaan wat ik aan al zijn heet. Mijn schat, dein Platz ist neben mir. Die ga ik nu draaien. En daarna draai ik een mooie plaat van het Rat Assemble. Met de lentenacht. Een lentenacht. En ik hoop dat iedereen weer luistert. En iedereen weer blij is natuurlijk. Hè. Ik zou zeggen, ja. Laten we deze maar weer afsluiten. En dan komt ie.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

Ja, ik neem aan dat ik niet meer aan hoef te kondigen wie dat was, hè? Ja, helaas niet meer onder ons, Gert en Namien. Als de rozen bloeien in Athene was de titel. Nou, we gaan lekker verder. Even kijken, wat heb ik klaarstaan momenteel? Oké, Marco de Hollander. En de zevende hemel. Ja, is ook weer zoiets. Maar goed, we gaan beginnen. Komt-ie.

Ja, u hoorde daarnet Peter Albara. Ja, ja, en die ook daar is, dat is onze Rinus, hè. Rinus, ook een hele goede avond. En Rinus luistert ook echt gezellig mee, hè. Hé, heel gezellig op de maandag, zegt hij. Ja, dan hoop ik dat hij dat zegt. Maar ook fijn dat je luistert, Rinus. De kleine pison. Ja, en Ronald stuurt alleen maar bekers, plaatjes. Ja, ik weet niet wat Ronald Heusman aan het doen is. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk wat hij doet. Hij is in ieder geval bezig, hè. Maar goed, mensen, tot een uurtje of 10 is dit Dietje Bert vanuit Hengelo. En we hebben nog een aantal mooie plaatjes klaarstaan, hè. De Wildios. Een meisje zoals jij heb ik klaarstaan voor jullie. En daarna draai ik een mooi nummertje van Corrie Konings. Jij nam me bij de hand. Ja, ook leuk. Ja, wilt u een groetverzoek? U weet het, hè. 06 28 13 24. En dan de 21. Anders, nou ja. U kunt mooi op de verzoekserver terecht bij ons op de website. Altijd even mooi, hè, onze website. Als ik kijk naar andere teams, dan denk ik van, hé, Radio 1224 springt er toch altijd wel een beetje uit, hè. En dat geldt natuurlijk ook voor de DJ's, hè. De een draait goede muziek en de ander voor iets minder. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Goed, daarom is de keus natuurlijk heel makkelijk, hè. Wilt u een verzoekje of een ander plaatje? Vraag het rustig aan, hè. En we gaan er mee aan de gang. En we draaien dan de scheefjes die kant op aan, hè.

Ja, u hoorde daarnet Catharina Hulters met U-Box. Ook Steven, ja, Steven, de scheepsmaker, ja, hij is ook er van de partij. Nou, hij is laatst, ja, is die even onder het mes geweest, maar ik hoop dat het allemaal goed gaat, Steven. En ook fijn natuurlijk dat je er weer bij bent, hè, dat je weer luistert naar 1224. En uiteraard gaan de plaatjes natuurlijk ook die kant op aan, hè. Ja, ik begin zometeen met een plaatje van de Tamara's. Ja, ik mis de man die ik vroeger was. Ja, dat mis ik ook wel eens, ja. Daarna draai ik een leuke plaat van Lena, Ariane Veneman. Ja, en er volgen natuurlijk nog een paar meer, hè. Het is momenteel 9:55. Ik weet niet hoe het de televisie is, maar... Je kunt beter even afstemmen op Radio 1224 natuurlijk, hè. En je vraagt een lekkere plaat aan en we knallen er zo in, hè. Maar goed, we beginnen dus met Tamara's. En lustig gezellig mee met tot een uurtje of 10. Dat is dus steeds Pietje Bert vanuit Hengelo.

Ja, dat waren de New Four. Samen op een eiland zijn. Ja, lekker is dat toch, hè? Met het mooie weer op een eiland. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, we zitten dan wel niet op een eiland, maar Romy, die gaat over de zee zingen, hè? Dus nou, die ga ik nou even lekker draaien. Romy, komt eruit. Daarna draait er een mooi nummer van Niels Leeman. Maar we gaan eerst even starten met Romy. Komt-ie.

Dat is hartstikke mooi, hè? Dat was Marloes. Met de titel Gelukkig. Ja, ja. Het leven lacht me lekker toe. Dat is altijd fijn, hè? Maar goed. Ja, het volgende plaatje. Ja, we hebben nog een plaatje klaarstaan. Dat is er nog eentje van Henkje Weegaard. Dat draaide ik vroeger wel vaker, hè? En dat draaide ik voor mijn dochter. En ja, ik weet niet of ze momenteel luistert, maar ik dacht het niet. Maar goed, ondanks dat draai ik toch wel even een mooi plaatje vragen. Komt-ie. Moet je wel doen natuurlijk, hè?

Ja, luisteraars, u hoort het. Ja, de één tune is ingezet. Het laatste plaatje, dat was nog een van Joanne Hammer. Nou, ik wist dat Peter een heel mooie favoriet van was. En daarom het mooiste plaatje nog even voor Peter, hè. Maar goed, het is weer maandagavond. En ja, maandagavond geeft ook een einde van Dietje Bert. Ja, hij stopt ermee. Het is 10:00 bijna. En ja, hij houdt het voor gezien naar deze kant. Het was me weer een waar genoegen. En ja, ik moet zeggen, de verzoekjes kan wel iets meer zijn. Maar wat ik wel leuk zou vinden, is misschien een keer een reactie, hè. Dat mensen een stukje schrijven op WhatsApp of zo, wat ze er nou precies van vonden, hè. Daar kan ik misschien wat meer mee doen, dat ik denk van, ach, ik moet dit doen of ik moet dat doen. Dus mocht je wat willen schrijven, schrijf het lekker in de WhatsApp. Of laat het anders op een andere manier achter. Ja, wees eens creatief, zou ik zeggen, hè. Dus schroom niet, schrijf rustig of stuur een WhatsAppje. Ik lees hem altijd. Nou, en dan misschien is het wel een keertje leuk dat ik denk van, hé, ik krijg kritiek of ik opbeurende woordjes of negatieve dingen. Dus ik ben wel eens benieuwd, hè. Maar goed, voor de maandagavond zitten we er dit keer weer op. Volgende week maandag ben ik weer van de partij, denk ik. Tenminste, ja, je weet het maar nooit in deze wereld. Ik wil iedereen bedanken, iedereen die geluisterd heeft en iedereen die ook een verzoekje heeft ingediend. En ik wens jullie allemaal een hele goede nachtrust straks. En natuurlijk allemaal morgen gezond erop, hè. Ik hoop dat het weer morgen ietsjes beter is. Ze praten over, ja, grijs en regen. Maar ja, goed, je weet het maar nooit. Die mensen kunnen het ook mis hebben, hè. Maar goed, dat hele warme, dat hoeft voor mij ook niet meer. Dus nogmaals, luisteraars, dit was Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. Studio Hengeloze Weert, zoals we dat zeggen hier altijd. Ik wens jullie allemaal een hele goede avond. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

als je wil, roep je natuurlijk aan 06-126-5523. Anders zie je onze webserver. Radio 12-24.nl, ja.

een van de bekendste van alle hazes hier op 12-2-4. 22-25 is de tijd. Het is 16 graden buiten, wel lekkerder. Veel lekkerder. Ik vind het veel lekkerder zo. Heerlijk, niet zo warm hier. Dat is Springfield, weer terug naar de tijd. Weer terug naar de tijd, naar de jaren 60.

Even nog een oudje was dit. Johnny Lydon en Johnny, remember me. It's over 10:30. 12:24. Even muziek uit Nijmegen vandaan. Dit is Frank Boeijen.

Epi hoorde je hier op 1224. En ik kan nooit zo dom zijn met het horloge weer licht. En dat scheelt. Het is nou al donker, maar morgen vroeg is het gewoon weer licht. Lekker, hè? 1224. I'm falling. Roy heeft Roy op een stadion.

Peter Maffay hier op Jan Twans TV. Goedenavond. De Volendam, dit is Annie. Die schilder, ja. Kwart voor 11.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlak bij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.

0: rollen door.
1: Henk Wijngaard, hij ligt nog in het ziekenhuis. Hij is was geopereerd in een open hartoperatie. 80 alweer, hè? Beterschap Henk daar in Zollywood in het ziekenhuis. Hè?
2: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12.24 op de Middengolf.

is dat oud of is dat niet oud? Het is echt oud, hè? Red Foley hoorde je in Ann Step. En het origineel denk ik bijna wel van Goodnight Doreen. Want er zijn heel veel mensen die dit ook gemaakt hebben. Alle 12 precies, hier op 12.24. Dit is een oudje van Elvis.

Meest origineel natuurlijk van Chris Cosmic Steels, Nice and Young. Maar dit was Teacher Children van Albert Wester. Een Nederlandse vertaling. En goedenavond dan ook, daar beneden. Boekje bezig met een boekje. Even een verzoekje voor jou natuurlijk, hè. Doors.

Zieke uit Zweden. Hè? We hebben trouwens ook luisteraars uit Zweden. Ja, Gerard Zieke. Ja. Maandje luistert in Zweden. Maar ik heb wel meer luisteraars uit Zweden. Een week kreeg ik een berichtje. Iemand uit het midden van Zweden. Die had ook ons gehoord nog. Hè? Radio 1224. Leuk. Leuk toch. Leuk. Dit is Beth Herrink. En een vertaling in het Nederlands. Van de dames Hart.

midden nacht hier op 12.24. We gaan de lucht uit zometeen. Hè. Terwijl we luisteren op internet nog maar middaghalf gaan we de lucht uit. Morgen om 7 uur zijn we er weer. Iedereen welterusten, groeten vanaf deze kant. Mijn naam is Job Ruitenbeek. Morgen gezond natuurlijk. Goedjes.

0: radiostation.
1: Een radiostation. Op 1224.
2: 1224. Radio 1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Ook deze.
1: Bittimi, accu aie. Bittimi, accu aie.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: in het lantaarnlicht. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spier?
1: Radio 1224, de guilty pleasure van de Nederlandse radio.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De nacht begint droog, maar na een paar uur valt er in het westen regen. De temperatuur varieert van 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en er staat bijna geen wind. De ochtend begint bewolkt met op veel plaatsen regen. Ook 's middags is het bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een matige, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige westelijke wind. Morgenavond kan er her en der een bui vallen. Namorgen houden we bewolkt weer met regelmatig regen. En vanaf donderdag kunnen dat ook onweersbuien zijn. De zon laat zich maar af en toe zien. Pas op zondag wordt het droger en zonniger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Hoi volk, even stem. Uitstekend, oké. Okay. En klap maar in de hand. Prima. Ja, ik woon al lang in Dieveren en ik werk bij mijn va. Mijn moeder heeft de moestuin vol met bonen en met sla. Ik melk